zo kraan is. Aan mij toch wat het aan niet leidt. Het brengt toch nu dat dit hier om mijn hoog zo kraan is. Spart, ik zie er weer een naagstokheid. Werd de weg geluidt. Een morgen vroeg. Dan ga je me zoeken wat dat was. Dan ben ik nu meer hier. Und du bist der Grund, warum ich weiterziehe.